Doe maar jaap, wel een boek. Doe maar jaap, van hier bis dort. Wel een boek, doe maar jaap. Nee, we kennen geen stop, doe maar Amsterdam dort. Wel een boek, doe maar jaap. Van hier bis dort. Wel een boek, doe maar jaap. Hey Leute, kommt alle näher. Kommt alle näher. Vor allem meine